0: vedeni.
1: In la maniera che Dactis can supporto per la crea. I get net if you're here, even I get suffering with you, wound here at the bar. En ek het nie gedink hierdie gaan so vinnig gebeur nie. Ek is so jammer.
0: Wat? Ons moet nog so baie doen.
1: Ek weet. Ek wil. Maar, as ons meer tyd gehad het.
0: Maar ons het tyd. Ons het baie tyd. Vat hierdie, asjeblief. Asjeblief, vat hierdie.
1: Asjeblief, ek wil nie meer doen, asjeblief.
0: Ik kan me niet los.
1: Ik kan me niet los.

0: It's Jakkels Vibes, Soon Money Donker, Taylor Swift, You Belong With Me and Charlie Puth, Beat Yourself Up. Dis 90.6, another cup of coffee, saam met my Isabel met Trotseborg, dier Developnet. En is nou tyd om te hoor, wat is op jou lijst vir jou Bring Back That Track? Hulle is allemaal natuurlijk 2016 of ouer. Jy besluit wat ene jy die meeste van hou, sier jou stem en jy kan ook een voorstel instuur, enig iets 2016 of ouer. Kry op die lijst en dan kyk ons wat gebeur met hom. Maar vandag sin is speciaal, Hendrik en sy vrou het een wetenskap aan op Madonna liedjies. So ek neem aan, hulle het elke nou een gekies, wat hulle dink die wenner gaan wees. Maar jy gaan met help besluit wat ene die beste is van hierdie drie Madonna liedjies.
1: Bring back that track. Proudly brought to you by Hugh Rufford. We've got you covered.
2: Number one.
0: Eerste een op die lijst is True Blue.
2: Number

And there we go. It's at the Escape Club, Wild Wild West. Voordat het ons ook vir Colby Keilert gehad met Bubbly. Nou ja, daar is hy. Goeiemiddag, Valdriehoek. Lekker om saam julle te keier op hierdie woensdagmiddag. Ja, dit is een lekker dag vandag, Nick. Ja, dit was vroeger een bietjie koeler gewees, maar ja, die sonnetjie het lekker deurgebreek en temperature dan nie te onaangenaam nie. Maar daar is hy. Ons sal kyk na die weer. Dit is op pad net soos kyns voor 3:30 vanmiddag. En dan het ons weer een geluid wat ons vir julle gaan draai vandag met die complimente van Wines 2000 Amateur Winders. Dit is op pad net soos kyns na 3:30. Ons sal weer 20 voor doen, 10 voor antwoorde. En dan om 4 uur is het natuurlijk Afrikaanse nuus en jou sport wat ons gaan deurgee. En onthou, as jy op die pad is, mense, ry asseblief voorsigtig. Wees geduldig, asseblief, kom veilig by jou bestemming aan waar jy ook al een op pad is. En as daar enige probleme op die paaie is, noodwendig om te sê, asseblief stuur dit vir my deur op die WhatsApp op 062-344-5545, 063-44-5545. Alright, but it is of course time to play you a really, really, really cool song. A really cool song. So, oh, by the way, don't forget the competitions are running. Yeah, we got competitions running. Competitions galore that is running right here on 90.6. All you have to do is just go check it out on our webpage, 906fmstereo.com. And you'll see on the top right, there is a link or drop-down box. Just click on it and you'll see there's competitions, and then all you have to do is just go to the competitions and, of course, just go read through it and see exactly what you have to do to be a winner right here on the Vols number one. It's 90.6. But right now, it is time for your Wednesday remix.

En dan zijn 9.6, een Bon Jovi vir julle, ja, Amerikaanse rock'n'roll groepen. Natuurlijk daar uit New Jersey in Amerika, dus waar hulle vandaan kom, dis waar die dinge vir hulle begin het. 1983 was die jaar wat hulle nou besluit het, ja, nou gaat ons beginne sing. En ja, suksesbaal het hulle nie, ja, absoluut suksesbaal. Dit was natuurlijk Bed of Roses geweest, hier so op die Valdruikse nummer 1, 90.6. Nou ja, daar sê, dis Overdrive, saam met my Jimmy, en ons gaan heerlijk saam keier, tot en met 6 uur toe vanavond. Nou ja, ons gaan gauw vannacht kyk wat aangaan met die weer, dit is volgende aan die beurt, en dan het ons ook die geluide wat aan die andere kant van die advertentiebreek kom, dit is natuurlijk moontlik gemaakt door Wines 2000, Amateur Winders, maar nou eerst kom ons gaan loon na die weer.

0: Galmar, more than just improving your life, is the sponsor of Overdrive with Jimmy.
1: Hallo julle, dit is maandag aan. Het al voorbij curfew en ek en Trompie het nou net een liedjie geskryf. Sy naam is Ek is op jou spoor en hy gaan so.

0: Jammer, het is nooit goed.
1: Oh, we bra.
0: Yes, doe je lekker, doe je lekker, mensen.
1: Lekker, jij, man.
0: Maar die, je zegt zo'n man dat de plan goed doen. Hoe krijg je het recht?
1: Wat?
0: Die girls.
1: Hang vast. Hang.
0: Yes.
1: Wie was dat? Dat is een gazoo.
0: Gazoo.
1: Check het uit.

0: Snorkot, snorkot.
1: Nee, mijn broer. Is jij ook al heel?
0: Nee, duur, nee, ik is niet.
1: Wat van? Is te veel, duur. Wat bedoel jij?
0: Die goals is te veel.
1: Oh, yes.
0: Thuis zijn het, duur.
1: Nee, maar.
0: Thanks.
1: Mijn broer.